0: nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzele is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE-team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de zevende etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor wie non-stop info zoekt.
4: En nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even...
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de Kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Het commando dat maandagnacht de massale overval op een boerderij in Gelderland in Nederland uitvoerde, is eerst samengekomen in Brussel, dat schrijven Nederlandse media. In een loods in de hoofdstad zouden ze zijn gebriefd en bewapend. Bij de schietpartij die volgde is een beveiligingsagent van het geviseerde gebouw doodgeschoten. Hij raakte twee agenten zwaar gewond. 35 verdachten uit het criminele milieu zitten intussen in hechtenis, onder hen ook Belgen, Fransen en Noord-Afrikanen. De Nederlandse politie heeft inmiddels ook wapens en diverse voertuigen in beslag genomen in het onderzoek. Vermoedelijk had de actie te maken met een afrekening tussen drugbendes. De oversterfte in ons land door de hitte afgelopen zomer ligt nog hoger dan aanvankelijk gedacht. Nieuwe cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano tonen voor de drie hittegolven samen 2.935 overlijdens meer dan normaal. De meeste hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf. Zaterdag 27 juni blijft de dodelijkste dag. Dan stierven 641 mensen op één dag tijd. Bij een schietincident in Jette bij Brussel zijn twee mensen opgepakt. Aan de schoten ging een discussie vooraf tussen groepen jongeren. Later bleken de schoten afgevuurd met een alarmpistool, dat is inmiddels ook teruggevonden. Bij het incident raakte niemand gewond. Het parket van Brussel onderzoekt de zaak verder. En er is een grote opflakkering geweest van de natuurbrand in de Hoge Venen. Die opflakkering vond plaats in het noordoosten van het getroffen gebied. Er zijn helikopters ingezet en extra hulpdiensten ingeschakeld. Maar tegen de avond was het vuur weer onder controle. De provincie-gouverneur van Luik zegt dat waakzaamheid duidelijk geboden blijft. Grote delen van het gebied blijven voorlopig ook nog verboden terrein voor toeristen. In de nacht bewolking en lichte regen, minimaal tot 16 graden. Daarna een wisselvallige start van de donderdag, maar in de namiddag komen er zonnige perioden en kan het kwik naar 24 graden klimmen.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

CADAB. De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten. Uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden, dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OHA Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarni Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Fluvius laat nog tot en met eind september nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle bij Aalter. En dat ter hoogte van de huisnummers 9 tot 29. Tijdens de werken is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Plaatselijk verkeer kan de Bosstraat wel inrijden vanaf de Nevelenstraat tot huisnummer 9 en vanaf de Kleitenstraat tot huisnummer 29. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Nevelenstraat, Lokouter en Kleitenstraat. In Brakel is de herinrichting van de Berendries en de Kasteeldreef net op tijd klaargeraakt voor de start van het nieuwe schooljaar. Na een jaar werken kunnen leerlingen en ouders er opnieuw vlot naar school. Bovendien is de omgeving ook veiliger gemaakt voor fietsers met onder meer brede, afgescheiden fietspaden. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid in de Meulebekenstraat en Bekkenmeers, komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Vanaf dit schooljaar krijgen ook middelbare scholen in Roeselare een brugfiguur. Met extra krachten in het basisonderwijs en een primeur voor het secundair onderwijs wil stad Roeselare gezinnen versterken, scholen toegankelijker maken en gelijke kansen vergroten. Een brugfiguur vormt de schakel tussen school, gezin en hulpverlening. De Brugse gemeenteraad heeft een reeks nieuwe straatnamen goedgekeurd. Het gaat zowel om nieuwe verkavelingen als om opsplitsingen van bestaande zones. Telkens op voorstel van de Commissie voor Toponymie en Straatnamen. Het Koning Albert I-park wordt opgesplitst door de werken aan de stationsomgeving. Het deel met het ruiterstandbeeld behoudt de naam, maar de zones ernaast krijgen een eigen identiteit. Het stuk achter de Bovariestraat wordt Bovariepark. Het deel tussen de UNESCO-rotonde en het station heet voortaan Stationspark. De aanleg van een nieuwe sportvloer in sportcentrum De Spuikom in Oostende is gestart in de Vuurtorenwijk. De huidige vloer dateert van 2000. Begin oktober moeten de werken achter de rug zijn. De werken zijn eind augustus gestart. Investering bedraagt zo'n 149.000 euro. Met de investering wil men ervoor zorgen dat sportcentrum De Spuikom ook de komende jaren een kwalitatieve en veilige sportomgeving blijft voor de vele sporters en verenigingen die er dagelijks gebruik van maken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
5: Voor wie non-stop info zoekt.
6: En nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even...
7: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
6: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Studio Isegem.
9: Goedemorgen. Een goede morgen begint met een goede radio.

Goedemorgen, van harte welkom beste luisteraars hier in België en in Nederland. Dit was de opener Mama's Jasje met Wonderbaar uit 1995. En dit is Mia met Alle Wout te Money.

2009, dit was Donovan, Sunshine, Superman. We gaan even naar Nederland, nu met de snollebolletjes, Brak en Blut.

0: Uit het jaar 2018 hoorde de muziek van Beck en het nummer heette Colors.
1: Dit zijn de hits vanuit Studio Isegem. Gepresenteerd door Michael van Roeselare.

Dit was Vlaams werk uit het jaar 2024. Matties met het nummer Liefde voor altijd. Zo'n typische Vlaamse disco op de radio. De tijd voor muziek van Nona uit het album No Tears in My Champagne. Hoort u Forever Yours uit 2020. Dit is de akoestieke versie ervan.

Uit de zomerperiode van 1993 hoorde je de muziek van Los del Rio, de Macarena River Remix. Dit alles hier op jouw Hit Radio in de ochtend met Michael van Rooselare. We blijven even in de jaren 90 met Jimmy B. Ik ben een vent. Herinnert u zich deze nog?

Een nummer die binnenkwam op 14 juni 2026 in mijn mailbox als promo-nummer. Dit was Don Hopper met Nee Na Na Na. En het volgende nummer kwam ook binnen op 14 juni via mijn mailbox. Lilay met Mijn Hart Is Alleen Voor Jou.

Uit de hitparade van 29 juni 2026 hoorde je dit nummer hier van Cameron Whitecomb en het nummer heet Kingdom of Fear. We blijven bij de Vlaamse hitparade nu, ook uit de maand juni 2026. Toen kwam Niels de Stadsbader binnen met Vuur en Vlam.

zo, beste vrienden, luisteraars, hier in België en in Nederland. Ondertussen tijd geworden om het presentatiewerk af te sluiten hier voor het programma Het Radio. Mijn naam was Michael van Roeselaren. Je hoorde nog Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. En ik ga je groeten met een remix van Willy William, Ego.

0: Fluvius laat nog tot en met eind september nutswerken uitvoeren in de Bosstraat in Lotenhulle bij Aalter. En dat ter hoogte van de huisnummers 9 tot 29. Tijdens de werken is er geen gemotoriseerd verkeer mogelijk. Plaatselijk verkeer kan de Bosstraat wel inrijden vanaf de Nevelenstraat tot huisnummer 9 en vanaf de Kleitenstraat tot huisnummer 29. Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Nevelenstraat, Lokouter en Kleitenstraat. In Brakel is de herinrichting van de Berendries en de Kasteeldreef net op tijd klaargeraakt voor de start van het nieuwe schooljaar. Na een jaar werken kunnen leerlingen en ouders er opnieuw vlot naar school. Bovendien is de omgeving ook veiliger gemaakt voor fietsers met onder meer brede, afgescheiden fietspaden. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid in de Meulebekenstraat en Bekkemeers, komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Vanaf dit schooljaar krijgen ook middelbare scholen in Roeselare een brugfiguur. Met extra krachten in het basisonderwijs en een primeur voor het secundair onderwijs wil stad Roeselare gezinnen versterken, scholen toegankelijker maken en gelijke kansen vergroten. Een brugfiguur vormt de schakel tussen school, gezin en hulpverlening. De Brugse gemeenteraad heeft een reeks nieuwe straatnamen goedgekeurd. Het gaat zowel om nieuwe verkavelingen als om opsplitsingen van bestaande zones. Telkens op voorstel van de Commissie voor Toponymie en Straatnamen. Het Koning Albert I Park wordt opgesplitst door de werken aan de stationsomgeving. Het deel met het ruiterstandbeeld behoudt de naam, maar de zones ernaast krijgen een eigen identiteit. Het stuk achter de Boveriestraat wordt Boveriepark. Het deel tussen de UNESCO-rotonde en het station heet voortaan Stationspark. De aanleg van een nieuwe sportvloer in sportcentrum De Spuikom in Oostende is gestart in de Vuurtorenwijk. De huidige vloer dateert van 2000. Begin oktober moeten de werken achter de rug zijn. De werken zijn eind augustus gestart. Investering bedraagt zo'n 149.000 euro. Met de investering wil men ervoor zorgen dat sportcentrum De Spuikom ook de komende jaren een kwalitatieve en veilige sportomgeving blijft voor de vele sporters en verenigingen die er dagelijks gebruik van maken.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 8 uur.

De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL-TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496-95-38-91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
4: Goedemorgen, Radio Meteor.
5: Dit is Ochtendstond met Rob van As.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: Ochtendstond met Rob van Haas.

0: Het Eclipse TV-programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de rolkrans. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering, dat is er om 9 uur. En Eclipse in beweging is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er ook vandaag. En dat om 9:55. Wie betaalt de Veerman is er om 10:50. En Retro Eclipse met de Ridders Staalros is er om 11:50. Sterrenwensochtend is er om 11:55. En Clips à la carte zomer, dat is er om 11:55. Koren Bloemblauw is er om 10:55. En het Vlaams Filmarchief is er om 13:00. Yesterday met Johan Persijn is er om 14:55. En Johan en de Alverman is er om 14:50. Salut en de Kost, dat is een film, is er om 14:55. En de Lucie Show is er om 16:30. Sterrenwensochtends is er om 17:45. En de Dingen des Levens met aflevering 14.307 is er om 17:50. Mooi en medogeloos, en dat met aflevering 9.516 is er om 18:55. Namibië is er vanavond om 18:55. En Madagaskar, dat is er vanavond ook nog, en dat om 19:45.

De Franstalige liberalen van de MR zullen ook in de nieuwe begrotingsgesprekken gekant blijven tegen een verhoging van de BTW in ons land. Georges-Louis Boucher heeft dat nogmaals benadrukt tijdens een voorzittersdebat op tv-zender RTL-TVI. Hij zegt te willen snijden in de overheidsuitgaven, maar houdt vast aan zijn standpunt over de BTW. De federale regering moet knopen doorhakken om een begroting voor de volgende 3 jaar uit te tekenen. Ze moet daarbij 10 miljard euro besparen. Nooit is in ons land meer gestaakt dan vorig jaar. Cijfers van een Europees vakbondsinstituut spreken van 820.000 stakers en van 313 stakingsdagen per 1000 werknemers. Dat zijn nog 20 dagen meer dan in het vorige recordjaar 1999. De stakingsbereidheid was veruit het grootst in Wallonië. De stakingen waren ook gespreid over het hele jaar. Ze waren hoofdzakelijk gericht tegen de besparingsmaatregelen van de regering De Wever. Werkgeversorganisatie FOCA betreurt de cijfers en zegt dat onze economie flink leidt onder de stakingsacties. Duizenden inwoners van Ceuta hebben geprotesteerd tegen de overheidsaanpak van de migrantencrisis in de Spaanse exclave. Ze kregen steun van een heleboel manifestanten in onder meer Barcelona, Madrid en Bilbao. De betogers vinden dat de Spaanse regering te weinig onderneemt voor het gebied. Daar verblijven nog duizenden migranten, ook minderjarigen, op stranden of in geïmproviseerde kampen. Eind juli was er een plotselinge toestroom van meer dan 70.000 migranten uit Marokko. In het voetbal heeft Union zijn inhaalmatch in Sint-Truiden vlot gewonnen. Net als in de vorige match tegen Anderlecht won het met dezelfde cijfers 0-3. Voor de Limburgers de eerste nederlaag van het nog jonge seizoen. Union klimt naar plaats 2 met 10 punten op 12. Zaterdag kan het zelf leider worden. Dan speelt Union uit bij het tot dusver foutloze Charleroi. En de vrouwen van OH Leuven staan net als vorig seizoen in de league phase van de Champions League. De dames wonnen in de tweede voorronde thuis met 2-1 tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Ze hadden ook de heenmatch al vlot gewonnen. De loting vindt vrijdag plaats, dan kent OHL zijn tegenstanders. De dag begint op de meeste plaatsen met grijze wolken en wat licht gemiezer. Stilaan komen er meer zonnige perioden en is het ook droog, bij maximaal tot 24 graden. Ook het weer voor het weekend ziet er best aardig uit.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV,
1: de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

0: Het nieuwe schooljaar is ook gestart in de Taborschool in Sint Maria Aalter. En dat met hoog bezoek. Bruno van Opbergen, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kwam in de namiddag op bezoek. Ook Yves de Martelare kwam op bezoek, bestuurder bij Evara. Dat is de nieuwe naam voor de organisatie Broeders van Liefde. In Wortegem-Petegem is gestart met de heropbouw van het bouwbedrijf Danilit Delmulle. 2 jaar geleden brak brand uit in het bedrijf. Vooral de afdeling van dakgebinte en de schrijnwerkerij waren zwaar getroffen. De heropbouw zal 2 jaar duren en gaat gepaard met een investering van 20 miljoen euro. Langs de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. 3 auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. De Visit Bruges route-app krijgt er een primeur bij. Voor het eerst lanceert de populaire stads-app, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen bruggen en dammen ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen bruggen, dammen, oostkerken en hoeken. Het gaat om een fietsrit van 29 kilometer. Een oudere dame raakte woensdagmiddag gewond bij een ongeval op de Mandelaan in Roeselare. Haar brommobiel, een auto die maximaal 45 per uur kan rijden, ging er over de kop. De vrouw reed richting de Bruanebrug toen ze ter hoogte van het kruispunt met de Spanjestraat om een nog onverklaarbare reden uitweek. De auto botste op de betonnen middenberm en ging over de kop. Toen de bestuurster aangaf dat ze uit haar auto wilde klauteren, werd ze geholpen door buurtbewoners. Ook de brandweer kwam ter plaatse. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de kust van Oostende is woensdag een kitesurfer in de problemen gekomen. De persoon dreef volgens getuigen in de richting van de westelijke Strekdam en moest door de reddingsdiensten naar het strand worden gebracht. Volgens de eerste informatie raakte de man zijn surfplank kwijt. De precieze omstandigheden van het incident zijn voorlopig nog onduidelijk.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Voor wie non-stop info zoekt
6: en nieuwsgierig is ook.
5: En voor zij die liever even
7: alles willen vergeten.
5: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: U luistert naar West Express met Mike.

dedicated follower of fashion. Hurricane Smith, 1972. Who was it? Ik zou het niet weten.

Duidelijk te horen, een hele gouden oude 45 toerenschijf van Hurricanes Matter 1972 en Who Was It? Benny Nijman moeten we ook gaan helpen, want hij weet niet meer hoe. 1980.

Onze instrumentale van het uur kwam uit 1972. Quack, quack. Van de formatie Ronald and Donald. En hier zijn de Marbles. Only One Woman.

Als ik me niet vergis, was hij ook afkomstig uit Nederland. Sherry van Gelder Smith en The Silver Boy uit 1974. Zo dadelijk het duo Zagger en Evans, The Year 2525. Eerst nog The Nitty Gritty Band, An American Dream.

uit het meest succesvolle popjaar, meest succesvolle. En dat is bewezen, 1969, in the year 2525, Zegrin Evans. Uit 76, Eric Carmen. All by myself.

En hoe moeilijk het ook is, tijd om afscheid te nemen. Komt altijd op het eind van je programma. Kan je donder op zeggen. Je hoorde Eric Carmen uit 1976 met All By Myself. Dank ik je nog voor het luisteren naar deze aflevering van de West Express. Graag tot een volgende keer. En ik laat je met Sniffin' the Tears. Uit 1980, The Driver's Seat.

Steden verliezen heel wat klanten door het gebrek aan parkeerplaatsen. Bijna 4 op de 10 autobestuurders vermijden daardoor de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van Touring. Ze gaan liever naar een winkelcentrum buiten de stad omdat daar meer parkeerplaatsen zijn. Bovendien kan je daar vaak je auto gratis achterlaten. Ook de parkeerregels in de stad zorgen voor frustratie. Voor veel mensen zijn die onduidelijk. Daarnaast vinden ze parkeren in de stad te duur. Touring vraagt lokale besturen om de regels te verduidelijken en meer parkeerplaatsen te voorzien. De Nederlandse politie blijft ook vandaag aanwezig in het dorp Overasselt. Ze vond er gisteravond wapens en een verdachte tas na een tip van een inwoner. De politie onderzoekt er de zware incidenten van maandagnacht. Toen trokken enkele tientallen gewapende en gemaskerde mannen door Overasselt. Ze schoten een bewaker van 51 dood bij een boerderij. 34 verdachten zijn opgepakt, onder wie ook Belgen. Er is ook een dreigvideo opgedoken. Mogelijk gaat het om een conflict tussen drugsbendes over een verdwenen partij cocaïne. Ex-Rode Duivel Leander den Donker heeft een contract voor 2 jaar getekend bij de Kroatische vicekampioen Hajduk Split. De middenvelder zat zonder club nadat hij 1 seizoen bij het Spaanse Real Oviedo speelde. Den Donker zal dit seizoen alvast Europees voetballen, want Hajduk Split plaatste zich voor de Conference League. Daarin neemt de club het zelfs op eigen veld op tegen STVV. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van de US Open. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Taberner in 4 sets. In de volgende ronde komt Bergs uit tegen de Nederlander Jesper de Jong. Het is overwegend grijs en af en toe valt er wat lichte regen. De temperatuur stijgt tot zo'n 23 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. In het weekend is de zon terug van weg geweest. Zaterdag halen we 21 graden. Zondag is dat 25 en mogelijk zelfs 26 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Wat gaat het uit? Vlug alweer 3 september. De jeugd is ondertussen ook begonnen aan een nieuw schooljaar. En ja, wij zijn misschien ook een stukje begonnen aan een nieuw radiojaar. Welkom in Meteor Mits met Piet van Gent tussen 11 en 12, telkens op woensdag en donderdag. Je weet het ondertussen al, gevarieerde muziek blijft ons hoofddoel.

Het mooiste aan de toekomst is dat ze morgen pas begint. Een mooie gedachte om vandaag even bij stil te staan. Wat gisteren is gebeurd, kunnen we niet meer veranderen. Maar morgen biedt telkens opnieuw kansen, nieuwe mogelijkheden en misschien wel een onverwachte verrassing. Dus kijk vooruit, geniet van vandaag en onthoud, het mooiste kan nog komen. We wensen u een fijne dag.

op deze dag in de geschiedenis. Het is vandaag 3 september, een datum die de geschiedenis voorgoed veranderde. Op 1 september 1939 viel Nazi-Duitsland Polen binnen. 2 dagen later, op 3 september, verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk de oorlog aan Duitsland. De Britse premier Chamberlain maakte het nieuws die dag ook via de radio bekend aan zijn bevolking. Daarmee was een grote Europese oorlog een feit.

Op 3 september 1942 werd in de Amerikaanse staat Ohio Al Jardine geboren. Hij was een van de oprichters van de Beach Boys, de legendarische groep die ons in de jaren 60 liet dromen van zon, strand, zee en natuurlijk surfen. Jardine speelde gitaar en zong mee op heel wat bekende nummers van de groep, waaronder Help Me Rhonda, I Get Around en California Girls. Een mooie reden dus om vandaag even terug te gaan naar de zonnige klanken van de Beach Boys.

waarop het licht opeens verdwijnt. Maar lieve meid, ik ben jouw vader en zal er altijd voor je zijn. Ik ben al ver over de helft heen. En het ging soms goed verkeerd. Maar ik kan jou wijzen waar de weg is, want ik heb mijn les geleerd.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 12 uur.

0: Het nieuwe schooljaar is ook gestart in de Taborschool in Sint Maria Aalter. En dat met hoog bezoek. Bruno van Opbergen, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kwam in de namiddag op bezoek. Ook Yves de Martelare kwam op bezoek, bestuurder bij Evara. Dat is de nieuwe naam voor de organisatie Broeders van Liefde. In Wortegem-Petegem is gestart met de heropbouw van het bouwbedrijf Danilit Delmulle. 2 jaar geleden brak brand uit in het bedrijf. Vooral de afdeling van dakgebinten en de schrijnwerkerij waren zwaar getroffen. De heropbouw zal 2 jaar duren en gaat gepaard met een investering van 20 miljoen euro. Langs de Poekenstraat in Ruiseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. 3 auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. De Visit Bruges route-app krijgt er een primeur bij. Voor het eerst lanceert de populaire stads-app, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen bruggen en dammen ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen bruggen, dammen, oostkerken en hoeken. Het gaat om een fietsrit van 29 kilometer. Een oudere dame raakte woensdagmiddag gewond bij een ongeval op de Mandelaan in Roeselaren. Haar brommobiel, een auto die maximaal 45 per uur kan rijden, ging er over de kop. De vrouw reed richting de Bruanebrug toen ze ter hoogte van het kruispunt met de Spanjestraat om een nog onverklaarbare reden uitweek. De auto botste op de betonnen middenberm en ging over de kop. Toen de bestuurster aangaf dat ze uit haar auto wilde klauteren, werd ze geholpen door buurtbewoners. Ook de brandweer kwam ter plaatse. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de kust van Oostende is woensdag een kitesurfer in de problemen gekomen. De persoon dreef volgens getuigen in de richting van de westelijke Strekdam en moest door de reddingsdiensten naar het strand worden gebracht. Volgens de eerste informatie raakte de man zijn surfplank kwijt. De precieze omstandigheden van het incident zijn voorlopig nog onduidelijk.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die
6: monsterfile van 340 kilometer.
5: Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 1 uur.

Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.

0: kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.
1: We dagelijks met Rob van As.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 2:00.

0: Het nieuwe schooljaar is ook gestart in de Taborschool in Sint Maria Aalter en dat met hoog bezoek. Bruno van Opbergen, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kwam in de namiddag op bezoek. Ook Yves de Martelare kwam op bezoek, bestuurder bij Evara. Dat is de nieuwe naam voor de organisatie Broeders van Liefde. In Wortegem-Petegem is gestart met de heropbouw van het bouwbedrijf Danilit Delmulle. 2 jaar geleden brak brand uit in het bedrijf. Vooral de afdeling van dakgebinten en de schrijnwerkerij waren zwaar getroffen. De heropbouw zal 2 jaar duren en gaat gepaard met een investering van 20 miljoen euro. Langs de Poekenstraat in Ruisseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. 3 auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. De Visit Bruges route-app krijgt er een primeur bij. Voor het eerst lanceert de populaire stads-app, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen bruggen en dammen ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen bruggen, dammen, oostkerken en hoeken. Het gaat om een fietsrit van 29 kilometer. Een oudere dame raakte woensdagmiddag gewond bij een ongeval op de Mandelaan in Roeselare. Haar brommobiel, een auto die maximaal 45 per uur kan rijden, ging er over de kop. De vrouw reed richting de Bruanebrug toen ze ter hoogte van het kruispunt met de Spanjestraat om een nog onverklaarbare reden uitweek. De auto botste op de betonnen middenberm en ging over de kop. Toen de bestuurster aangaf dat ze uit haar auto wilde klauteren, werd ze geholpen door buurtbewoners. Ook de brandweer kwam ter plaatse. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de kust van Oostende is woensdag een kitesurfer in de problemen gekomen. De persoon dreef volgens getuigen in de richting van de westelijke strekdam en moest door de reddingsdiensten naar het strand worden gebracht. Volgens de eerste informatie raakte de man zijn surfplank kwijt. De precieze omstandigheden van het incident zijn voorlopig nog onduidelijk.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
4: Voor wie non-stop info zoekt
5: en nieuwsgierig is ook.
4: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
4: Met non-stop muziek.
5: Blijf luisteren, hè.
4: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Bij Volkswagen-importeur Dieteren staan 344 banen op de tocht. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. De reorganisatie zou vooral voelbaar zijn op de hoofdzetel in Brussel. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde filialen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt en moet het bedrijf daarop inspelen. De wettelijke procedure voor collectief ontslag, de zogenaamde wet Renault, is opgestart. Twee grote uitzendbedrijven moeten samen zowat 19 miljoen euro aan subsidies terugbetalen na jarenlange fraude met het opleidingsverlof. De bedrijven vroegen subsidies aan voor werknemers die opleidingen volgden die later niet bleken te bestaan of anders waren dan voorgesteld. Het gerecht is een onderzoek gestart. De overheid heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar al meer dan 213 miljoen euro gerecupereerd bij haar aanpak van sociale fraude. Dat is een recordbedrag en bijna 20% meer dan in diezelfde periode in 2025. Volgens bevoegd minister Beenders zijn er meer mensen ingezet om fraude op te sporen. Daardoor zijn er meer controles en kunnen die ook gerichter gebeuren. In het Franse departement Haute-Saône zijn 4 leden van dezelfde familie dood teruggevonden. Wellicht gaat het om een gezinsdrama. De vader van het gezin zou een familielid opgebeld hebben met de boodschap dat hij zijn 2 kinderen van 6 en 10 en hun grootmoeder van 74 vermoord had en op het punt stond om zelf uit het leven te stappen. Toen de politie ter plaatse kwam, was de man ook overleden. Hij was nog maar net gescheiden van zijn vrouw. In de Duitse stad Bad Kreuznach zijn 9 mensen gewond geraakt bij een aanval met een vloeistof. Dat gebeurde bij een infostand van de extreemrechtse partij AfD. De slachtoffers liepen lichte huidirritaties op. 2 mensen zijn even naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft een verdachte geïdentificeerd en onderzoekt nog om welke vloeistof het gaat. We krijgen grijs en regenachtig weer. Het kwik komt uit op zo'n 23 graden. Morgen verandert er weinig, maar in het weekend mogen we veel zon verwachten. Zaterdag halen we zo'n 21 graden. Zondag kan dat een graad of 26 zijn.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleepit.be.

0: helemaal fit.
1: Hallo, ik heb Wang Sne Wang van Chinees restaurant Kat Ni Mir. Ik heb vragen aan u. Tai Maya, zo doe je nog maar je ei. Oh jongen, zo maar ja, zo niet ik. En toch maar ja, zo niet, ik het mijn vriend. Wil zeggen in het Antwerps, wil alsjeblieft meezingen.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus.

0: D-A-D-A-B. Het nieuwe schooljaar is ook gestart in de Taborschool in Sint Maria Aalter en dat met hoog bezoek. Bruno van Opbergen, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kwam in de namiddag op bezoek. Ook Yves de Martelare kwam op bezoek, bestuurder bij Evara. Dat is de nieuwe naam voor de organisatie Broeders van Liefde. In Wortegem-Petegem is gestart met de heropbouw van het bouwbedrijf Danielit Delmulle. 2 jaar geleden brak brand uit in het bedrijf. Vooral de afdeling van dakgebinten en de schrijnwerkerij waren zwaar getroffen. De heropbouw zal 2 jaar duren en gaat gepaard met een investering van 20 miljoen euro. Langs de Poekenstraat in Ruiselede gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. 3 auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. De Visit Bruges route-app krijgt er een primeur bij. Voor het eerst lanceert de populaire stads-app, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen bruggen en dammen ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen bruggen, dammen, oostkerken en hoeken. Het gaat om een fietsrit van 29 kilometer. Een oudere dame raakte woensdagmiddag gewond bij een ongeval op de Mandelaan in Roeselare. Haar brommobiel, een auto die maximaal 45 per uur kan rijden, ging er over de kop. De vrouw reed richting de Bruanebrug toen ze ter hoogte van het kruispunt met de Spanjestraat om een nog onverklaarbare reden uitweek. De auto botste op de betonnen middenberm en ging over de kop. Toen de bestuurster aangaf dat ze uit haar auto wilde klauteren, werd ze geholpen door buurtbewoners. Ook de brandweer kwam ter plaatse. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de kust van Oostende is woensdag een kitesurfer in de problemen gekomen. De persoon dreef volgens getuigen in de richting van de westelijke Strekdam en moest door de reddingsdiensten naar het strand worden gebracht. Volgens de eerste informatie raakte de man zijn surfplank kwijt. De precieze omstandigheden van het incident zijn voorlopig nog onduidelijk.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en Eigen Bericht. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
5: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

0: beste radiovrienden van Radio Meteo. We zijn er.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

gingen nog eens grasduinen in onze archieven. En dat in de collecties van Willy Sommers. En natuurlijk deze grote hit mag er niet in ontbreken. 7-8.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
3: Oh my god.
1: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: met de hitkampioen. Hier bij Radio Meteor.
1: Eindig in zijn soort.
2: Hitkampioen.
3: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
4: Oh my gosh.
5: Hoi beste luisteraars, jawel. Dit is Margriet.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 5:00.

DHB. In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Er is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Of je nu kiest voor Sunshine, Moonlight, Good Times of Boogie, Big Fun liet je geen keuze. In 89 bracht het Britse poptrio hun versie uit van Blame It on the Boogie, een disco-klassieker die oorspronkelijk werd geschreven door Mick Jackson en beroemd werd door The Jacksons in 1978. Een goedemiddag.

Huey Lewis and the News. The Power of Love. Pure ethische energie. Het nummer werd wereldberoemd dankzij de film Back to the Future, waarin het fungeerde als een themasong. Voordat West End Girls van de Pet Shop Boys een wereldhit werd, was er de originele versie uit 1984, geproduceerd door Bobby Orlando. Die was minder gepolijst dan

IT-expertise in hard- en software? Contacteer Bleep IT. Bleep IT. Met meer dan 20 jaar ervaring in systeembeheer zijn wij uw partner voor uw informatica-beheer. Daarnaast bieden we bij Bleep IT ook webdesign aan. Uw website klaar voor de toekomst. Het visitekaartje van jouw bedrijf? Dan kies je voor Bleep IT. Jurgen begeleidt jouw idee naar jouw wens op het web. Alles begint bij een persoonlijk gesprek. Bleep IT. Voor ondersteuning en onderhoud van jouw informatica- en IT-omgeving en voor de bouw van je website. Voor meer Bleep IT-info surf je naar www.bleep-it.be.

Je houdt ervan of je krijgt er instant jeuk van, maar één ding is zeker. Aiko nestelt zich genadeloos in je brein vanaf de allereerste zin. Niet voor niets is het nummer al meer dan 30 keer gecoverd. De meest recentste versie die kwam van de Australische zanger Justin Wellington, die er een tropische TikTok-hit van maakte. Een iconische opener voor een iconische film, Frankie Valli,

Mika, relax, take it easy. Het is de hoogste tijd om de chameleon van de popmuziek nog even boven te halen. Een artiest die zichzelf steeds opnieuw uitvond. Een tijdloos stuk van David Bowie, China Girl.

Jason Derulo bracht Acapulco uit met een zomerse vibe en tropische klanken, maar het bleef bij ons steken op een bescheiden hitje. Zelfs in zijn thuisland wist de track geen enkele hitlijst te halen. Contrast daarmee de Duitse Sandra, die met Maria Magdalena wel een internationale knaller scoorde. Nummer 1 in meerdere landen en tot op vandaag haar meest iconische nummer.

0: Fun Tonight van Wang Chung. Het was zo populair dat het zijn eigen slogan kreeg. Everybody Wang Chung Tonight klinkt misschien als nonsens, maar in de jaren 80 werd het een cultureel fenomeen. Heb je niet meegewangchunged? Geen zorgen, morgen krijg je een herkansing. Tot dan, fijne avond en vergeet niet, everybody have fun tonight.
1: Peter Monsieur. Radio.

0: Het nieuwe schooljaar is ook gestart in de Taborschool in Sint Maria Aalter en dat met hoog bezoek. Bruno van Opbergen, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kwam in de namiddag op bezoek. Ook Yves de Martelare kwam op bezoek, bestuurder bij Evara. Dat is de nieuwe naam voor de organisatie Broeders van Liefde. In Wortegem-Petegem is gestart met de heropbouw van het bouwbedrijf Danilit Delmulle. 2 jaar geleden brak brand uit in het bedrijf. Vooral de afdeling van dakgebinten en de schrijnwerkerij waren zwaar getroffen. De heropbouw zal 2 jaar duren en gaat gepaard met een investering van 20 miljoen euro. Langs de Poekenstraat in Ruisseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. 3 auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. De Visit Bruges route-app krijgt er een primeur bij. Voor het eerst lanceert de populaire stads-app, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen bruggen en dammen ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen bruggen, dammen, oostkerken en hoeken. Het gaat om een fietsrit van 29 kilometer. Een oudere dame raakte woensdagmiddag gewond bij een ongeval op de Mandelaan in Roeselare. Haar brommobiel, een auto die maximaal 45 per uur kan rijden, ging er over de kop. De vrouw reed richting de Bruanebrug toen ze ter hoogte van het kruispunt met de Spanjestraat om een nog onverklaarbare reden uitweek. De auto botste op de betonnen middenberm en ging over de kop. Toen de bestuurster aangaf dat ze uit haar auto wilde klauteren, werd ze geholpen door buurtbewoners. Ook de brandweer kwam ter plaatse. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de kust van Oostende is woensdag een kitesurfer in de problemen gekomen. De persoon dreef volgens getuigen in de richting van de westelijke strekdam en moest door de reddingsdiensten naar het strand worden gebracht. Volgens de eerste informatie raakte de man zijn surfplank kwijt. De precieze omstandigheden van het incident zijn voorlopig nog onduidelijk.
1: Ons regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regiobijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Voor wie non-stop info zoekt
4: en nieuwsgierig is ook.
3: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
3: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè.
3: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
1: Door de jaren heen met Remy Belaert.
2: Enkel de herkenbare muziek
1: uit het verleden en heden.
2: Door de jaren heen
1: met Remy Belaert.

De jaren 80 en 90 waren gouden jaren voor de op Cuba geboren zangeres naar Amerikaans werd. Gloria Estefan, de Queen of Latin Pop, wist wereldwijd een slordige 150 miljoen platen te verkopen. Conga, dat was in 1986 haar tweede wereldhit. Leuk dat je luistert hier naar Door de Jaren Heen. Ik ben Remy. En traditiegetrouw brengen we ons ook dit uur een bezoek aan een hitlijst van deze week, maar jaren terug in de tijd. We gaan deze draaien van 29 augustus 1998. De 21-jarige Roxy Dekker is in Nederland een superster. In Vlaanderen is ze vooral bekend van Sugar Daddy uit 2024. Met haar nieuwste doet ze het meer dan behoorlijk in eigen land. Hopelijk volgt Vlaanderen met Super.

We draaien normaal hit vanaf de jaren 60 tot vandaag. Maar met deze gingen we een paar jaar buiten onze comfortzone. Jerry Lee Lewis scoorde in 1957 overal met een nummer die later nog vele malen door andere grootheden op plaat werd geperst. Dat was uiteraard The Great Balls of Fire. En een van de grootste Amerikaanse rockbands die ondertussen al 56 jaar actief bezig zijn is Aerosmith. Hun laatste grote hit is de eerste uit 3 uit de top 40 van toen. Op 29 augustus 1998 was I Don't Want to Miss a Thing een nieuwkomer op plaats 32. 3 werd de hoogste notering en die

Hedendaagse artiesten, Balsa. Vorig jaar wonnen ze de Song van het Jaar, te vergelijken met de Radio 2 Zomerhit in Vlaanderen. En met Magnetic genieten ze van hun eerste internationale doorbraak. 2-2 draaien we ze hier, de hits van het heden en ook uit het verleden, althans voornamelijk uit het verleden. Op zijn 12e in 1952 zette hij zijn eerste stap in de showbiz. Hij schreef tientallen songs voor grootheden en ook een aantal grote voor zichzelf, waaronder de Hustle of deze Soul Cha-Cha. Ik heb het over een hit uit 1977 van Van.

De Amerikaanse Glenn Frey werd bekend als lid van de Eagles, die we kennen van onder andere Hotel California. Verder was Glenn nog componist en acteur. Solo kennen de meesten hem enkel van die ene uit 1985. Het swingende The Heat Is On. Alle opvolgers die flopten helaas. 25 februari dit jaar was ik aanwezig bij het allerlaatste buitenlandse optreden van Margriet Hermans. Dat was in Westhaven Bay op het eiland Tenerife, Costa del Silencio. Heb haar even kunnen spreken omdat ik op het eiland zelf een radioprogramma verzorg voor de Nederlandstaligen. Kort daarop werd helaas haar ongeneeslijke ziekte vastgesteld. Margriet verliet ons op 3 juni op haar 72ste.

brandstof gegeven voor Bebe Rexha. Dat was er één in de samenwerking met Martin Garrix. Ze schreef verder muziek voor onder andere Eminem en Rihanna. En heeft een nieuwe, dit keer met Faithless, die in 1998 nummer 1 hit scoorde met God is a DJ, New Religion. Zo heet deze nieuwkomer. Een beetje geïnspireerd op het succes van Take That ontstond Boyzone. De groep werd gevormd via een selectie van een 300-tal jongeren door producer Louis Walsh met Ronan Keating. De tweede uit drie uit de top 40 van toen, het prachtige No Matter What, kwam nieuw binnen op 27 en zo later 27, 7 weken op de eerste.

Francis Rossi, die kon gewoon de groep niet loslaten. Ze begon in 1962 en hij is de enige originele status quo. Rick Parfitt en Alan Lancaster, die zijn helaas reeds overleden. De jaren 70 en 80, dat waren gewoon hun gloriejaren. Met hits zoals deze die je net te horen kreeg. Whatever You Want. En deze heren die begonnen, zijn nog steeds, nog steeds bezig eigenlijk, want van de originele is er helaas geen spoor meer. De Beach Boys werd opgericht door de drie broers Wilson, die helaas alle drie reeds zijn overleden. We zoeken de zomerse Californische muziek op van 1967, The Nightkissed Girl.

0: Onlangs kregen we het slechte nieuws te horen dat Isabelle aan voorlopig alles wat muziek te maken heeft on hold moet zetten wegens borstkanker. We hopen Isabelle vlug terug aan het werk te kunnen zien en wensen haar uiteraard heel veel sterkte toe. Dit moest trouwens haar zomerhit worden. Smeek maar niet om mij. En gesproken van hits, wij gaan zo meteen de nummer 1 draaien van 29 augustus 1998. Maar eerst even naar de top 3. Op plaats 3, Pross Michael. Hij zakte van 1 naar 3, 10 weken genoteerd met Ghetto Superstar. Op de tweede plek, Desiree met Life. Zij bleef op 2 staan, 7 weken genoteerd. En de nummer 1, die kwam van 3, steeg 2 plaatsen. 5 weken stonden ze genoteerd. De Venga Boys met deze mooie We Like The Party.
1: Hier is hij, de nummer 1 uit...

0: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
1: Het is 7 uur.

DHB. In station Brussel-Zuid is een man met een geladen Kalashnikov opgepakt. Dat bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Het zou gaan om een man van rond de 20 uit Frankrijk. Een patrouille van agenten en militairen kon hem inrekenen. Hij had het oorlogswapen met 30 patronen verborgen in een tas onder babykleding. De man gedroeg zich verdacht en leek controle te willen vermijden. Het is nog niet duidelijk wat hij precies van plan was. Volgens Quintin toont het incident aan dat extra patrouilles met militairen in de treinstations noodzakelijk zijn en mogelijk nog moeten uitbreiden. Sinds vorige week helpen militairen mee om de veiligheid in de hoofdstad te verhogen. Ondanks de regen van de voorbije dagen staat het grondwater op veel plaatsen in Vlaanderen nog altijd bijzonder laag. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Om het grondwater na een lange periode van droogte weer op peil te krijgen, moet het nog lange tijd intens regenen. Dat is belangrijk voor heel wat sectoren. Sinds 16 juli is in Vlaanderen code oranje van kracht voor droogte en voorlopig blijft dat ook zo. De Deense inlichtingendiensten waarschuwen voor Russische sabotage. Ze hebben plannen en voorbereidingen gevonden om Deense bedrijven aan te vallen die militair materiaal maken voor Oekraïne. Volgens de inlichtingendiensten wil Rusland zo de steun aan Oekraïne ondermijnen en tegelijk angst zaaien in Europa, zodat Europese landen minder geneigd zijn om Oekraïne te blijven steunen en hun eigen defensie verder uit te bouwen. Noorwegen heeft intussen een Russisch schip aan de ketting gelegd. En net vandaag zegt de Russische president Poetin dat er een kans bestaat op een vredesakkoord met Oekraïne. Volgens hem zijn enkele landen, waaronder de VS en China, bereid een vredesregeling te steunen. Poetin deed die uitspraak tijdens een economisch forum in het Verre Oosten van Rusland. Het blijft zwaar bewolkt met af en toe wat motregen, temperatuur rond 23 graden. Voor morgen tonen de weerkaarten nog weinig verandering, maar in het weekend neemt de zon het weer over. Zaterdag halen we 21 en zondag zelfs 26 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.
2: Een hele goede avond, Radio Meteor.
3: Fijn dat jullie luisteren naar Radio Meteor. Ik ben Remy Belaert en iedere donderdag van 18 tot 20 uur breng ik de beste klassiekers uit het verleden en de mooiste uit het heden. Benieuwd? Luister dan naar...
0: Door de jaren heen met Remy Belaert.
4: Je bent jong of minder jong.
5: Jouw favoriete muziek hoor je bij Remy Belaert.

Klaaiend Orkestra zijn eraan begonnen. En dit uur komen ze weer voor een speciale top 40. De allerlaatste die op 31 augustus 1974 vanaf het zendschip de Noordernee werd uitgezonden op de allerlaatste dag van de zeezenders Veronica, Noordzee en de Vlaamse Atlantis. Op 1 september 1974 ging in Nederland de anti-zeezenderwetgeving invoegen. Enkel Mi Amigo en de Engelstalige Caroline die gingen nog een aantal jaartjes door. Drie songs uit deze laatste top 40, als ook de nummer 1, die mag je in de loop van dit uur verwachten. De Vlaamse Christophe blijft nog steeds actief, ondanks dat hij en zijn generatiegenoten wat worden weggeduwd door de jongere generatie. Christophe gelooft nog in

Van de jaren 80 waren ze eventjes bijzonder populair, de Australische Men at Work. Drie keer kregen we van de jongens te horen. Hun eerste zou de Franse blijven, Down Under. De volger, Who Can It Be Now, bleef onverdiend in de tipparade hangen. Deze single verdiende volgens mijn bescheiden mening toch wel wat meer. Bijzonder succesvol in de 70s, George McGrae. Zijn eerste echtgenote was eveneens een bekendheid, Gwen McGrae. Maar later huwde de zanger met de Nederlandse Yvonne Bergsma. George is ondertussen 82 en de eerste uit drie uit de top 40 van toen. In de laatste hitparade vanaf zee, 31 augustus 1974, kwam hij nieuw binnen op 24. Met een nummer die later 8 weken op

De Duitse topic samen met Amerikaanse zangeres, danseres en actrice Becky G. Een internationaal gelegenheidsduo dus, die ons in de stemming brachten van de afgelopen zomerperiode. Met het toch wel vrolijke Sorry Papi. En niet ieder muzikaal vierdal uit Liverpool komen, die heten de Beatles. Er zijn er meer, zoals de 70s groep, die nog steeds actief zijn, The Real Thing. 5 keer scoorden ze, voornamelijk in de jaren 70, met nog een uitloper in 2005. Hier is hun eerste en meteen allergrootste, You to Me Are Everything.

Van een mijnwerker die in de jaren 60 een wereldster werd. En ondanks zijn 86 nog steeds actief is, zelfs met zijn eretitel van Sir. De man met de gouden stem, Tom Jones. Daarmee zakten we af naar 1965 met een single die net geen 2 minuten duurde. It's not unusual. Dit alles hier op jouw favoriete radio door de jaren heen. Hallo, welkom als je net bijkomt. Ik ben Remy Belaert. Van de jaren 60 naar de populaire Nederlandstalige sound uit de jaren 80. Vele Nederlandse groepen deden het in eigen taal bijzonder goed. Zowel in eigen land als in Vlaanderen, zoals Toontje Lager in 1930.

Netflix werd Alex Warren een gewaardeerd acteur en vooral zanger. Met in 3 jaar tijd reeds 10 hitnoteringen en er zullen er ongetwijfeld nog vele volgen. Net kreeg je niet zijn allernieuwste te horen, wel zijn laatste nummer 1. En dat was het goed klinkende Fever Dream. En in de laatste top 40 vanaf het Veronica zendschip kwam op 31 augustus 1974 Mutt nieuw binnen op 15. Met hun 4e hit op rij Rocket zou de 2e plaats bereiken en 9 weken genoteerd blijven. Maar ondersteuning van Radio Veronica zat er niet meer in. Diezelfde 31 augustus om 18 uur hing de zender op de Noordernee voorgoed uit.

Sharkey als frontman van de groep The Undertones. Maar haalde solo zijn meeste bekendheid met één nummer 1 in 1985. Ondanks de vele singles

kon het succes van A Good Heart nooit worden evenaard voor de zanger. We blijven nog even hangen in de 80's, maar graven wel 5 jaar dieper in het verleden met een van de grootste artiesten die we ooit kenden, met de nadruk op kenden, want David Bowie stierf in 2016 op zijn 69ste, 2 dagen na zijn verjaardag. Dit is Ashes to Ashes.

0: 16 jaar wist hij helaas het grote publiek niet echt voor zich te winnen. De Volhouder wint is een leuze die hopelijk voor Wesley Klein werkelijkheid mag worden. Met de Niet Zo Bij Mij. En hoe zag er de top 3 uit tijdens de laatste aflevering? Die werd uitgezonden vanaf het radioschip De Noordernee van de Radio Veronica. U weet het, daags nadien moesten de zeezenders zwijgen in Nederland. En dat betekende een stille dood voor Radio Veronica, Radio Noordzee en de Vlaamse Radio Atlantisch. Maar goed, de top 3 van 31 augustus 1974. Op de derde plaats Resonance met de OK Chicago. Zij bleven op 3, 5 weken genoteerd. Paperlace, die stonden op 2 met The Night Chicago Died. Ze stegen 2 plaatsen, kwamen van 4 en bleven 5 weken genoteerd staan. De laatste nummer 1, 31 augustus 1974, vanaf de Veronica radioschip. Dat waren de Rubettes met de die bijzondere grote hit, hun allereerste Sugar Baby Love.
1: Hier is hij. De nummer 1 uit 3 uit de top 40 van toen.

De dochter die is succesvoller geworden dan de vader. De meest bekende zangeres Kim Wilde. Je moet wel al ietsje ouder zijn om haar pa Marty Wilde te kennen. Alhoewel, als je deze hoort, ging er misschien wel een belletje rinkelen. Inderdaad, een hit uit 1968, Abergavenny. En eerst was het een bijzonder grote solo-hit voor Eros Ramazzotti. Dat is Tina Turner niet onopgemerkt gebleven. En zou er een duo-versie van maken. Het werd Italiaans-Engelstalig. Cose della vita. Dat werd een tweede keer een bijzonder grote hit in 1997.

Een echte internationale klassieker van Eros Ramazzotti samen met Tina Turner, Cose della Vita. Dit was het dan door de jaren heen met vandaag eventjes extra aandacht voor een van de vervelendste dagen uit mijn jonge leven. Dat was 31 augustus 1974. De laatste dag dat we muziek kregen vanaf zee van de zenders Veronica, Noordzee en Radio Atlantis. Gelukkig was er nog Radio Mi Amigo. En ik heb ondertussen gezelschap gekregen van Anne. Hallo, Anne.

0: Het nieuwe schooljaar is ook gestart in de Taborschool in Sint Maria Aalter en dat met hoog bezoek. Bruno van Opbergen, de directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kwam in de namiddag op bezoek. Ook Yves de Martelare kwam op bezoek, bestuurder bij Evara. Dat is de nieuwe naam voor de organisatie Broeders van Liefde. In Wortegem-Petegem is gestart met de heropbouw van het bouwbedrijf Danilit Delmulle. 2 jaar geleden brak brand uit in het bedrijf. Vooral de afdeling van dakgebinten en de schrijnwerkerij waren zwaar getroffen. De heropbouw zal 2 jaar duren en gaat gepaard met een investering van 20 miljoen euro. Langs de Poekenstraat in Ruisseleden gebeurde woensdag kort voor de middag een ongeval. 3 auto's raakten daarbij beschadigd. Een vrouw week om nog onbekende reden van de weg af en botste daarbij tegen een geparkeerde wagen die op zijn beurt tegen een andere wagen werd geduwd. Er ontstond enige verkeershinder. De bestuurster uit Temse liep lichte verwondingen op en werd overgebracht naar het Sint-Andries ziekenhuis. De Visit Bruges route-app krijgt er een primeur bij. Voor het eerst lanceert de populaire stads-app, goed voor meer dan 300.000 unieke gebruikers, een volwaardige fietstocht. Met fietsen tussen bruggen en dammen ontdekken bezoekers op eigen tempo het historische landschap tussen bruggen, dammen, oostkerken en hoeken. Het gaat om een fietsrit van 29 kilometer. Een oudere dame raakte woensdagmiddag gewond bij een ongeval op de Mandelaan in Roeselare. Haar brommobiel, een auto die maximaal 45 per uur kan rijden, ging er over de kop. De vrouw reed richting de Bruanebrug toen ze ter hoogte van het kruispunt met de Spanjestraat om een nog onverklaarbare reden uitweek. De auto botste op de betonnen middenberm en ging over de kop. Toen de bestuurster aangaf dat ze uit haar auto wilde klauteren, werd ze geholpen door buurtbewoners. Ook de brandweer kwam ter plaatse. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Voor de kust van Oostende is woensdag een kitesurfer in de problemen gekomen. De persoon dreef volgens getuigen in de richting van de westelijke Strekdam en moest door de reddingsdiensten naar het strand worden gebracht. Volgens de eerste informatie raakte de man zijn surfplank kwijt. De precieze omstandigheden van het incident zijn voorlopig nog onduidelijk.
1: Onze regionale nieuwsberichten lopen in samenwerking met de regio-bijdragers van Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad en met de Krant van West-Vlaanderen. Zo ook Mandelnieuws, Brugge Express en eigen berichtgeving. Heb je nieuws voor onze redactie? Stuur het ons via info@radiometeor.be.
2: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
3: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.

DHT-AB. De Franse politie waarschuwt in een nota voor criminele jongeren die in ons land feiten komen plegen. Het fenomeen is niet nieuw, maar neemt zorgwekkende proporties aan, zo zegt ook Brussels procureur Moanil. Bendes in ons land schakelen steeds meer Franse jongeren in, vaak minderjarigen en vaak ook uit hetzelfde milieu, uit Lille of Roubaix. Bovendien voor al maar ernstiger feiten. Ze ronselen hen via sociale media. Mogelijk is er een link tussen de nota en de recente afrekening in de drug milieu in Gelderland. Ook daar zijn jonge mannen uit Noord-Frankrijk opgepakt. Aan het provinciehuis in Oost-Vlaanderen is er een kleine steunmanifestatie geweest voor een vrouwelijke leerkracht van een provinciale school in Assenede. De vrouw weigert verder les te geven als ze geen hoofddoek mag dragen. Maar alle religieuze symbolen zijn daar sinds dit schooljaar verboden. Op de steunborden stond te lezen dat de hoofddoek een recht is, ongeacht wat de wet zegt. Over enkele dagen hakt het provinciebestuur de knoop door en weet de vrouw of ze haar slag thuis haalt. In Pelt in Limburg is in een afgelegen woning een drugslab ontdekt. De uitbaters maakten er procaïne. Dat is een goedkopere stof die drugbendes gebruiken als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Zo maken ze de hoeveelheid verkoopbare drugs groter en halen ze er meer winst uit. 3 veertigers met Nederlandse nationaliteit zijn gearresteerd. Het labo is ontmanteld. De Sloveen Jakob Ommerzel heeft de 12e rit in de Vuelta gewonnen. Een zware bergrit met bijna 5000 hoogtemeters in Andalusië. Ommerzel is amper 20 en geldt als een toptalent. Mauri van Zevenant, die lang mee zat in een vlucht, finisht de 5e. Meteen achter hem pakt de leider Enric Mas plaats 6. In de stand vergroot hij zijn voorsprong op zijn naaste belagers. En rit 2 in de Tour of Britain was voor Tim Merlier. Hij spurte sneller dan Olaf Kooi, Sam Bennett en het hele peloton. Voor Merlier al de 10e zege van het seizoen. De Brit Lewis Askey, die gisteren won, blijft leider. Vanavond nog wolken en opklaringen. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. Morgen eerst droog, daarna een kleine kans op wat nattigheid. We halen dan wel alweer 24 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
1: En voor de
3: goeienavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
5: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Het is 10 uur.

In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaad. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets. Die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
3: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaad. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Als adverteren moet renderen, kies dan voor uw reclamecampagne Meteor. En je merkt vanzelf dat je omzet stijgt. Bel voor meer info naar 0468 12 99 86 of stuur een mailtje naar info@radiometeor.be.

In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaad. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui, minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog, vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.

0: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar Kwaart, de unieke kunstroute op de prachtige Kwaremond in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Kwaremond. Kwaart, waar kunst en de Kwaremond elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.kwa-art.be en op de Facebookpagina. Kwaart, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishouten. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Ben jij een ochtendmens?
2: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
1: een vette schijf.
2: Zelfs in die
3: monsterfile van 340 kilometer.
2: Kies je voor.
1: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
1: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
3: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

In Dinant hebben enkele honderden mensen een witte mars gehouden voor de jongen van 5 en zijn vader, wiens lichamen vorige week waren teruggevonden in de gemeente Onne. Na afloop is een massa witte ballonnen opgelaten. Vader en zoon waren eind juni verdwenen. Uiteindelijk zijn beide lichamen gevonden vlakbij hun plaats van verdwijning. Het gerechtelijk onderzoek in de zaak loopt nog volop. De vader droeg bij zijn verdwijning een enkel band na een veroordeling voor geweldpleging. Mogelijk had hij ook schulden in het misdaad. Milieu. De overheidstoepassing MyGov moet kunnen dienen in de strijd tegen cyberpesten. Dat zegt minister van Digitalisering Vanessa Mats. Aanleiding is de recente zelfdoding van een tienermeisje in Flemal dat volgens haar familie zwaar leed onder cyberpesten. Mats wil MyGov inzetten om slachtoffers rechtstreeks de weg te wijzen naar de juiste diensten en om bewijsmateriaal van de pesterijen, zoals geluidsopnames of screenshots, op te slaan en te bewaren. Net voor de deadline van de wintermercato heeft eerste klasser Antwerp Arthur Vermeeren teruggehaald. Het jeugdproduct van de Great Old vertrok 2 jaar geleden naar Atletico Madrid en zat nu op een zijspoor bij Leipzig in de Bundesliga. Antwerp huurt zijn voormalige publiekslieveling nu voor de rest van het seizoen. Vermeeren is nog altijd maar 21. In de tweede ronde van de US Open heeft Elise Mertens gewonnen van de Russin Maria Timofeeva. Ze haalde het in 2 sets, die tweede set eindigde wel met een lange tiebreak. In de volgende ronde treft Mertens mogelijk ex-winnares Naomi Osaka, nummer 13 van de wereld. Zelf staat Mertens op plek 20 in de WTA-ranking. En in Jutland in Denemarken heeft een man bij de heraanleg van zijn terras 700 zilveren sieraden, munten en andere voorwerpen uit de vikingtijd ontdekt. Die lagen er allicht al begraven sinds de 10e eeuw. Met net geen 20 kilo gaat het om de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in het land is gevonden. Een archeologisch museum wil de grote vondst nu tentoonstellen. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder er zelf iets aan overhoudt. Tijdens de nacht nog kans op een lichte regenbui. Minima van 11 in het zuiden tot 17 aan zee. De dag begint daarna wel droog. Vanaf de middag is er weer kans op regen, maar wel bij een zachte 24 graden.

0: in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste 3 weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
6: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Dit is het lied van de Schot Gordon Mackenzie. Het lied van zijn Albany. Het trotse kasteel in Norton Green dat hij op een dag voor altijd verliezen zou.

0: het nieuws. In de Hoge Venen is een provinciaal rampenplan afgekondigd na een natuurbrand. Volgens de eerste informatie is ongeveer 1000 hectare getroffen. De hulpdiensten volgen de situatie op. In Cannes, bij Riemst, is een plezierbootje tijdens het koken in vlammen opgegaan. Twee opvarenden raakten gewond. De scheepvaartpolitie onderzoekt de omstandigheden van de brand. Een 20-jarige gedetineerde is bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Lantin vastgeraakt in een technische schacht. De man raakte in paniek. Over zijn verdere toestand is geen informatie bekendgemaakt. Brahim Attaib heeft na 15 jaar afscheid genomen van radiozender MNM. Daarmee komt een einde aan zijn lange samenwerking met de zender. In Roeselare organiseren de Stad en Arctos VZW deze zomer opnieuw taalkamp en taalspurt. Anderstalige kinderen en jongeren kunnen er spelenderwijs Nederlands oefenen. In Zwevenzelen is vrijdagmiddag de voorkant van een geparkeerde Mercedes uitgebrand. Over de oorzaak van de brand en eventuele gewonden is geen verdere informatie bekend. De disciplinaire raad voor het profvoetbal bestraft Standard en Charleroi na de Waalse derby. Beide clubs moeten één thuismatch zonder fans spelen. Ze krijgen ook elk een boete van 10.000 euro. Drie renners van UAE-team Emirates zijn buitentijd aangekomen in de zevende etappe van de Ronde van Portugal. Ze moeten daardoor de wedstrijd verlaten.
1: Zin in kunst, natuur en inspiratie? Kom naar QuaArt, de unieke kunstroute op de prachtige Quaremont in Kluisbergen. Tijdens de eerste drie weekends van september kun je van 13 tot 19 uur genieten van verrassende kunstwerken van 35 kunstenaars. Dit op 10 bijzondere locaties. Laat je inspireren door een bijzondere combinatie van kunst en het prachtige landschap van de Vlaamse Ardennen. Het startpunt van de kunstroute, de kerk van Quaremont. QuaArt, waar kunst en de Quaremont elkaar ontmoeten. Meer informatie vind je op www.qua-art.be en op de Facebookpagina. QuaArt, kunst beleven, ontdekken en genieten. Ontsnap aan de drukte en ontdek Coiffure La Roi, jouw kapsalon in een gezellig hoekje van Kruishoutem. Hier draait alles om jou. Een warme, huiselijke sfeer waar je jezelf kunt zijn en je haar de aandacht krijgt die het verdient. Of je nu kiest voor een verfijnde knipbeurt, een subtiele kleuring of een trendy styling, bij Coiffure La Roi ben je in goede handen. Persoonlijke aandacht, professionele vakkennis en altijd up-to-date met de nieuwe trends. Vind ons op Facebook en Instagram of maak een afspraak via 0496 95 38 91. Coiffure La Roi. Even ontspannen, even helemaal jij.
2: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.